0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in een bos een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

wat ik echt voelde, kon jij niet aan. Mijn lief, ging het zo anders, zag je mij niet staan. Waar ik

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: Max, era Max. Più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: Everybody get up.

dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten, voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws. Welcome.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want daar is het weer oké. En de mensen, dieren, bloemen, planten, alle juichen mee. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel er de zon, maar honiehouten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt.

de rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepel op, zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid, maar als je boter op je hoofd hebt, blijkt er dan maar liever uit. Ja, ja, ja, la, la, la, la, la, la, la, la. He, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint, maar zich opwint als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon nog, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid, maar als je boter op

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. Zuiden van Parijs ligt hoe het een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, het is weer even over 10 in deze ochtend. En dat betekent dat wij u weer gezelschap houden. Terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet meer komen, dan gewoon lekker blijven luisteren. Want we zijn er tot 12 uur. En we doen het met z'n drieën. Even voorstellen.
2: Ik ben Jan van Heunen.
3: Ik ben Jo Veniga.
1: En ik ben Peter Bakker.
2: En met z'n drieën gaan we weer een heerlijke ochtend van maken.
1: Ja. Ja. Met gevarieerde muziek die we draaien in blokjes van 3.
2: Ja.
1: En we vertellen er af en toe wat over.
2: Ja. Of we vertellen het over onszelf.
1: Over onszelf?
2: Natuurlijk.
1: Ja, oh, dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, want ik kan wat vertellen over het eerste nummer.
1: Ja,
2: dat kan ik wel vertellen.
1: Nou, vertel.
2: Ja, dat is de Military Escort. Het Hilversums Vervaarorkest Leo.
1: Ja.
2: En wat wil nou het geval? Er is aanstaande 11 september, vrijdag 11 september, is in de Brabanthal in Den Bosch is er weer een tap toe.
1: Ja.
2: En wie denkt je dat er naartoe gaat?
1: Jij?
2: Ja.
1: Maar de Leo niet.
2: Maar de Leo niet, dat denk ik niet. Maar nee. Goed.
1: Nee, dat deden ze toen wel.
2: Ja, waarschijnlijk
1: in,
2: wel.
1: In die tijd dat dit, dan hadden ze een drumband, een trompettenkorps en een vervaarorkest. Tegenwoordig is het alleen het vervaarorkest is er nog. En
2: ja.
1: Er zit tegenwoordig een basgitaar en een gitaar en een drumstel zit erbij. En zo. Dus
2: het is meer een orkest geworden in plaats van...
1: Het is meer
2: van,
1: een orkest, ja. Het is geen echt vervaarorkest meer. En... Op 14 juli, dat is morgen, als u naar de live luistert. En anders is het eergisteren als u naar de herhaling luistert.
2: Maar goed, ook daar is weer een herhaling van. Maar,
1: ah. Nou, dan is er ook weer, nou, dat wordt helemaal heel... maar dan is een Almeers muzikant die gitaar speelt. Die 10 jaar gitaar gespeeld heeft bij de Leo Vervaren. De gast bij Fred en Aard in de Fred's Music Mix. En nu hebben we hem volgepraat. Dat hebben we een hele poos niet meer gedaan.
2: Nee, dat...
1: Dus we gaan maar gauw verder.
2: Ja, zo is het.
1: En dat gaan we doen met...
4: De opkikker van de maand.

0: Ja, het is nou minder warm daar, hè, maar het is daar bloedheet geweest. Ja, dan kan je beter niet op dat vlotje liggen, hoor. In dat zwembad. Kan je beter in dat zwembad liggen.
1: Dat is waar. Dan kan je beter even ook, diepzee duiken in je zwembad.
0: Is het ook net soep?
1: Maar hij is ooit begonnen als leermeester, hè? Of meester.
2: Schoolmeester, ja.
0: Schoolmeester.
2: Ja. Schoolmeester. Ja. Onderwijzer.
0: Ja, onderwijzer. Tegenwoordig heet het ook leraar, hè?
2: Ja.
1: Ja, precies. En dat heeft, hij heeft ook Engels gestudeerd trouwens. Maar dat beviel hem allemaal niet. En toen zei zijn vader dat hij moet beginnen met liedjes schrijven. Van teksten van liedjes maken.
2: Teksten voor liedjes maken.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, voor liedjes, niet van liedjes. Wordt er uiteindelijk wel van, hè?
0: Ja,
1: worden van liedjes in die tekst.
0: Jongens, het wordt ingewikkeld. We gaan het hebben over iemand die geen ereburger is van Den Haag. En dat is Julio Iglesias. Die zat daarvoor met Quiero. En daar weer voor hadden we natuurlijk de opkikker van de maand.
2: Dat is die.
0: Flaco Jiménez. En In Heaven There's No Beer. Want dat staat hier. Er staat erboven staat nog een Spaans iets. Maar dat kan ik niet lezen.
2: Nee,
0: want dat is weg hier zo. Hè?
2: Bij mij ook dus. Ja, Joop, hebben we dan beneden gescrollen.
1: Maar het maakt niet uit. Het is helemaal geen bier. Ik kom helemaal niet. Ik kan wel naar boven scrollen.
0: Kijk, het is drie trouwens.
1: En daar staat ze.
2: En cielo no hay que cerveza.
0: Ja, zo is het. Prima.
1: Dat cerveza, dat gaat je wel goed af.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dat cerveza, dat...
2: Ik was in Spanje. Het eerste wat ik leerde was cerveza. Kom maar.
0: Doe er cerveza.
1: Uno dos tres.
0: En we gaan even naar...
3: Tienertour van de...
0: In het, we kunnen dat nu bijna wel allemaal verstaan. We gaan even een tienertoertje maken van Rotterdam via Utrecht naar Amsterdam.
1: Nooit verkeerd.
2: Lekker ritje.
1: Ja.
0: En dit is eigenlijk min of meer even een... dat is de verkeerde.
4: Vivo verzoekplaat.
0: Ja, die draai ik speciaal een beetje voor collega Fred. Fred Borst van de Fred's Music Mix. Nee. Een Rotterdammer.
2: Is dat een Rotterdammer? Ja. Is dat Rotterdammer?
1: Ja, dat hoor je niet.
0: Dan beginnen we mee met Ben je in Rotterdam geboren? Gerard Cox, Joke Bruis en Lee Towers. En de rest volgt vanzelf, hè?
2: Heel fijn.
0: Utrecht.
2: En dan Amsterdam.
1: Kom je ook een beetje langs Hilversum, hè?
0: Nee, je komt door Hilversum zelfs.
5: Of je Lee Towers heet of Bruis,

0: Dan ken ik dat Rotterdamse en dat Utrechtse kind wel verstaan. Maar van de Damse Dams kan geen brood bakken. Hey Joop, kun jij het een beetje uitleggen?
1: Dat lukt wel, hè?
2: Nou, Joop, vertel het maar. Hey?
1: Nou, wat moet ik vertellen?
2: Nou, dat heb ik net gevraagd. De Amsterdamse, de vertrouwen, de platte boender. Baie roken.
1: Ik heb geen...
2: Nog meer, Sansé. Wat is Sansé nou?
1: Ik ken dit niet.
3: Sansé, dat refereert aan een bepaalde danspas. Dat heb ik net opgezocht. Dat wist ik ook niet aan de hoofd.
1: Sansé, een bepaalde danspas?
3: Ja, en de platte boender, ja, dat is ook een of andere gezegde.
1: Schoonmaakspul. Ja. Dat is echt een schoonmaakspul.
2: Ik heb geen idee. Ik vind het zo een... Ik had dat ding uitgezocht en ik zat er eens naar te luisteren. Ik denk, nou, echt...
1: Slaat echt nergens op, man.
2: Ik snap er helemaal niks van.
3: Ja, nou ja, goed. Ik,
2: en jullie ook niet, dus.
3: Nou ja, de platte boender, dat heeft iets te maken met schoonmaken. Dat geloof ik inderdaad wel.
2: Maar zo.
1: En dan denk ik aan een toiletborstel.
3: Toiletborstel.
2: Ja, die is niet plat. Die is niet plat. Dat is,
1: Nee, dat weet ik wel, maar die wordt uiteindelijk wel plat.
2: Als je uiteraard genoeg druk wil.
3: Nou, hier is het. Een platte boender is een traditionele langwerpige schrob borstel met harde, korte haar die vroeger werd gebruikt voor het reinigen van houtwerk.
1: Ja.
3: Dus het is gewoon een...
2: Het is gewoon een platte boender.
3: Een platte boender.
2: Wat een luiwagen of een luiwagen.
1: Ja, zoiets.
2: Zo'n
1: ja.
2: ding, zo'n, ja, nou. zo'n borstel. Waar je nu... Nou, laat maar zitten. Het wordt allemaal veel te ingewikkeld, jongens. Zwarte Riek was
3: laten
2: dat dus...
3: Laten we gewoon in de schoonmakers overlaten. Ja. Die weten het wel.
2: Zanzé, de platte boender. Amsterdam, Rijk de Gooier. Ik denk Rijk de Gooier is door die Amsterdam. Ja, daar is hij wel overleden. Maar hij is in Utrecht geboren. Heeft hij ook een hele poos gewoond. En hij had ook een Utrechts typetje in de jaren 50, eind jaren 50.
1: Dat is wel een mooi stel in die twee.
2: Trouwens. En na de hand is hij dus met Johnny Kraaikamp samen.
3: Ja.
2: Het jochie zal altijd blijven sappelen. En als je in Amsterdam geboren bent, dan ben je niet in Rotterdam geboren.
3: Nee.
2: Maar dat waren wel Gerard Cox, Joke Bruis en hoe heet die andere ook alweer?
3: Litouwers.
2: Leenhuizer. We gaan naar het volgende... En dat is...
4: Flevo Verzoekplaat.
2: We hebben hem niet vanuit de receptie gekregen, want die kon even niet zo snel iets bedenken. Die er zat op dat moment. Dus dan gaan we maar naar het volgende verzoekje van Ringer.
3: Hey Ringer.
2: En die leuk. Vroeg Bonnie Tyler aan, als eerbetoon eigenlijk, want hij is vorige week overleden.
3: Ja.
2: En ja, hij is er weer. We hadden hem donderdagavond ook gedraaid, maar... Ja. Nu gaan we naar wat kortere versie draaien.
3: De gewone single versie.
2: De Total Eclipse of the Heart.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Little message coming up for you now, folks.

0: Dan kon hij beter trompet spelen.
1: Nou,
0: maar hij redde het net niet.
2: Het is een weergeloze artiest, hoor.
0: Dat wel. You Never Walk Alone in de uitvoering van Louis Armstrong. En dat was de eerste uitvoering van You Never Walk Alone. Die in Nederland werd gespeeld.
2: Ja.
0: Door Louis Armstrong was toen wel instrumentaal. Want hij speelde het alleen op zijn trompetje. In het Diekmansstadion van FC Twente.
2: Ja.
0: Dus het is ook een lied wat niet alleen bij Rotterdam, bij Rotterdammers, door Litouwers nu tegenwoordig gebruld wordt. Maar het is ook onlosmakelijk verbonden met FC Twente.
2: Ja. Oké.
0: Echt waar.
2: Dat heb ik nooit geweten.
0: Mm-hmm. Nee, ja, ik ook niet. Dat werd mij door Aard verteld.
2: Maar wel interessant om te weten.
0: Maar die dacht dat het de schrijver was die daar als eerste dat gezongen heeft. Maar dat is dus niet waar. Want dat is al veel, veel verder terug. In 1934, geloof ik. In een musical of zo.
2: Ja, daar staat me wel iets van bij.
0: Dat is niet om aan te horen. Tenminste, dat vind ik. Maar goed.
2: Ja, okay.
0: Smaken verschillen natuurlijk.
2: Maar Louis Armstrong, die heeft nooit zijn geboortedatum geweten, hè?
0: Oh nee?
2: Nee. Hij heeft altijd geroepen dat hij in 1900 is geboren.
0: Oké. Okay.
2: En dat hij dat niet geweten heeft, dat heeft hij eigenlijk te danken aan zijn ouders natuurlijk. Maar zijn grootmoeder heeft hem ooit laten dopen. En toen hebben ze dat in het doopregister neergezet. Maar daar is ook zijn geboortedatum neergezet.
0: Oké. Okay.
2: En dat is dan geweest 4 augustus 1901.
0: 1901.
2: Ja. En hij was wel heel erg geliefd onder zijn tijdgenoten. Want Bing Crosby die heeft ooit geroepen van, hij was de enige muzikus aller tijden die niet door iemand anders vervangen kon worden. En Miles Davis zei over hem, je kunt niets op het laatste instrument spelen dat Louis al niet gespeeld heeft. En de mooiste vind ik van Duke Ellington. Hij werd arm geboren, stierf rijk en heeft in die tussentijd niemand benadeeld. Dat vind ik zo mooi.
0: Ja.
2: Dat vind ik echt goed. Mooi.
1: Ja, heel mooi gezegd.
0: Dat was Louis Armstrong. En daarvoor Star Wars theme Cantina van de Cantina Band van Mako. En Bonnie Tyler als verzoekje van Ringer. Als eerbetoon aan Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Omdat ze overleden is. Total Eclipse of the Heart.

0: Jongens, we waren andere liedjes aan het zingen. Ja, we waren andere liedjes aan het zingen. Langzaam, maar zeker was dat van Eltjo van Wijk.
1: Eljo.
0: Maar hier staat een T tussen, hoor. Eltjo staat erin. Eltjo staat erin. Ja. Eltjo. Nee, Eltjo.
2: Eltjo.
0: Langzaam maar zeker, 2025. Aangevraagd door Joop. Ik wil trek al mijn verantwoordelijkheden vanaf. Lamada van Kaoma daarvoor en Stromae met Formidable. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, dat ik wel. Ja, ik was toch even mijn gedachte bij
0: met Formidable.
3: Stilstaan.
0: Ja. En aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij wachten op de dokter.
3: Ja, we gaan wel lekker verder wachten.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Tot zo.
1: Tot straks.
3: Later.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-Écault en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Na het nieuws van 11 uur zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale... Echt de fout in, hè? Hallo. Waar zijn we mee bezig? Het is maandag. Het is maandagochtend. En dat betekent dat we samen met u gaan wachten op de dokter. Met z'n drieën.
1: Jo Veniga.
2: Jo van Heuden.
0: Peter Bakker.
1: En hoe laat is het nu?
0: Het is nu 5:05.
1: 5:05.
3: Ja. Ja, geweldig.
0: Ja joh, en het is misschien wel donderdagochtend, dan luistert u naar de herhaling. Of zaterdagochtend luistert u ook naar de herhaling. Kan allemaal.
1: Maar goed. Zolang je bij ons bent.
0: Ja. Waar is de ding gebleven? Is gewoon weg, hè? Is gewoon weg.
2: Ik weet niet wat je allemaal doen bent.
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar
3: het gaat, heb je niet klaarstaan voor woensdag of zo?
0: Het gaat helemaal fout, jongens. Summertime hoorde u in een cover, hè? Dat komt uit Porky & Bess. Ja. Dit was de uitvinder van de soulmuziek. Sam Cooke.
2: Nou.
0: Ja, dat zo wordt hij genoemd.
2: Oh, nou,
0: ja, we hebben een album uitgebracht. De uitvinder van de soulmuziek. Nou, Sam Cooke. Okay. Ja, dat wordt dan gezegd.
2: Nou, oké. Okay,
0: en ik ben een volgzaam typje, dus ik roep dat gelijk naar. Sam Cooke. Dus met Summertime. En het is nu tijd voor...
4: Wow. 3-1. Met deze keer.
0: Omdat het zo lekker Rotterdams is. Amsterdam, drukwerk. Hey Amsterdam. En laat de rijken de crisis maar betalen. En schijn een liggie op mij. 3-1 dus.
2: Speciaal voor Fred.
3: Maakt niet uit of Fred...
0: Het stond al in het lijstje.
3: De plaats is mooi.
0: Kan er ook niks aan doen.

0: Drie van E3.
1: Wakker op een morgen. If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: en Hey Amsterdam, ook voor drukwerk. In het kader van 3 van 1.
1: 1-1-1-1.
0: Ja, dat, nou laat maar zitten. Dat was een beetje verkeerd. Hey, we gaan naar het volgende toe. En dat is... Deze.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, ik moet hem altijd zoeken. Dus staat hij weer op het andere plekje. Maar we hebben een verzoekje binnengekregen van Thea. En die wilde een hele mooie horen van de Scorpions. En dan wel van de Duitse Scorpions.
1: Ja.
0: Send me an angel.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Feyenoord!
1: Feyenoord!
2: Feyenoord!
3: Ja.
4: Zeg je nou Feyenoord?
3: Zo is wel Feyenoord.
4: Hij zegt tussendoor, zit hij Feyenoord?
3: Nee, hij zegt helemaal geen Feyenoord, hij zegt Feyenoord.
4: Nee, ik hoorde het duidelijk wel.
3: In de binnenkaart. Jiskavet was dat. En hun uitvoering van Peter, dat door Sweet 16 in 1961 op de plaat gezet is. In 1964 hadden ze ook nog een nummertje met Peter. Sweet 16. En toen heette het Peter Weet Het Beter. Maar dat is nooit een hit geworden.
5: Nee, dat kan ik me voorstellen.
3: Goed, hey, daarvoor hadden we Gigi Lamoroso in de lekkere lange uitvoering van Dalida. En daar weer voor het verzoekje wat we binnenkregen van Thea. En dat was Send
5: Me an Angel.
3: Me an Angel van de Scorpions. Ik heb hem weggeklikt, dus dat zie ik dat niet. En dan moet ik me. Dat wordt lastig dan, hè?
5: Ja.
3: Maar goed, dat maakt niet uit. Dat waren er weer drie. De volgende drie zijn weer klaar. En dan zou ik zeggen, geef het Frans een kans. Dan verliest het nooit zijn glans. Dit is Yves Montand, à bicyclette.

0: Een van hun eerste grote hits was dit Shalala, I Need You van de Shuffles met Albert West in de hoofdrol.
1: Gezellig nummertje. Ja,
0: ja, hè? Ja. Ja, jij wilde hem van Albert West horen, maar ik denk, we gaan het origineel doen. Ja, ben jij nog gek geworden. Ja. Yves Montand met A Bicyclette, die zat als eerste in het rijtje van drie. En daartussenin zat vader Abraham, die bezong de havens van Rotterdam. Ja. Een verzoekje speciaal voor jullie. Voor Fred.
1: Nee, begrijpen. Wij begrijpen hem, hè?
2: Ja, hoor, wij begrijpen hem,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Ja. Nee, maar toch wel leuk. Lijkt een klein beetje op een kleine café in de haven, maar
2: ja,
0: dan alles.
2: Heel anders.
1: Ja, ja. Ja. Ja, nou ja. Moet kunnen, toch?
0: Zo is het. We gaan even naar...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Wederom een verzoekplaatje die we via de app binnengekregen hebben via de website.
2: Ja, nee? www.flevoziekenoproep.nl.
0: Ja, of als u hier langs de studio komt, kunt u de QR-code scannen.
2: Ja.
0: En dan komt u er ook terecht.
1: En de studio is tegenover het operatiecentrum.
0: Ja. Ja, op de eerste etage. Ja. Dat moeten we wel zeggen. Goed, maar een verzoekje binnengekregen van Harriet. Die vroeg deze wonderschone van Danny Vera aan. Rollercoaster.

0: En ook een hele hoop leuke uitvoeringen van Summer in the City. Maar dit was het origineel van The Love and Spoonful. Uit 1967, denk ik, hè? Zo'n beetje.
1: Ja. Ja,
0: in ieder geval uit die komt rijden, de 60e jaren. Fleetwood Mac daarvoor met Don't Stop. Dat gaan we wel doen straks. We gaan er straks mee stoppen, want het is weer bijna 12 uur. En een rollercoaster.
2: Dat gaat verkouden moeten worden. Ja. Het klets zich overal uit.
0: Ja. Ik wilde dus nog even afkondigen dat de rollercoaster daarvoor zat. Als verzoekje van Harriet. Van Danny Vera. Danny staat hier. Dus de ring Danny, hè. Maar Danny Vera. En dat is een hooggenoteerde elke keer in die top 2000, hè, aan het eind van het jaar.
1: Ja.
0: Als we lang genoeg doorpraten, dan hoeven we helemaal geen plaatje meer in te starten. Dan komt dat vanzelf.
1: Zo is dat. En daar hebben we eigenlijk moeite mee om even door te praten, toch?
0: Dat kunnen wij wel. Wij redden dat wel, natuurlijk. Dus ik ga die laatste gewoon helemaal niet meer draaien.
1: Nee,
0: we gaan gewoon... We gaan gewoon wachten Sir Henry en zijn butlers hier het kamp op komen lopen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. Maar goed, we gaan even vertellen dat er straks een heleboel leuke andere programma's zijn. Waaronder Non-Stop.
2: En morgen Fred, hè?
1: Morgen Fred. Niet vergeten dat er ook een Fred...
0: Dat is een gast, hè? Ja, Peter van der Horst.
1: Peter van der Horst.
0: Ja, die komt. Dit is een begnadigde gitarist.
1: Ja.
0: In Almere. En die heeft dus 10 jaar bij die Leo Vervaren gespeeld. En daarvoor begon ik met de Leo Vervaren. En als u naar de herhaling luistert, dan is dat al geweest natuurlijk. Ja. Dan heeft u dat gemist. Maakt allemaal niet uit.
1: Nee, want heeft u niks gemist. Want het komt ook Fred wordt weer herhaald. Dus
0: ja, Fred wordt ook weer herhaald.
1: Dus dan kun je altijd nog een keer luisteren.
2: Hij zal zijn gitaar van mij nemen, dingen.
0: Ik weet het niet.
2: Ik denk dat hij hier... met het stukje gitaar gaat spelen.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En tot een volgende keer.
2: Ja.
1: Tot de volgende keer. Het gaat u goed.
2: Dank.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau. Dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is het incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking. En in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden. In het midden van het land zo'n 25 graden. Maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ecole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

maar ik heb geen spijt. Want al is ons wereldje gedeeltelijk ontwricht, ik heb een leegstaand keukentje, geriefelijk ingericht. Ik heb een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Maar het allerbest menu wordt geen succes. Mis in mijn keukentje alleen nog een prinses.

heb een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Smaakt al het beste nu, wordt geen succes. Mis in mijn keukentje, Ika, keukentje. Mis in mijn keukentje, alleen nog...

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

dus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.

En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeeldt natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer lang.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markeshoer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevozieke.nl.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttracker Sven Roos is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roos en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.fleuzieke omroep.nl.

0: wonderful.
1: Bravo.
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
1: It could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
0: I was terrible.
1: Get him away.
2: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 4 uur.
3: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer opengaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA 21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoor. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk toch eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
5: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op 2 plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van 1 kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Djawad W., een jeugdvriend van Ridouan Tanguy, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roos is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roos en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevozieken-omroep met Easy Listening muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het nieuws.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Yaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: soms heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

Ik wil zeggen maandag 13 juli het jaar 2026. Leuk dat u luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Goedenavond. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. En het eerste uur besteden we aan 3 onderdelen. De Nederlandstalige muziek, onze artiesten van de avond, Bonnie Tyler. En straks ook nog wat Middle of the Road. En we gaan natuurlijk redelijk vaak lekker terug in de tijd. En om te beginnen maar eens even met een stukje muziek afkomstig van een groep die zich noemde de Passepartout. En eigenlijk zingen die gewoon over de doodgewoonste dingen.

0: Passepartout. Dat was dus eigenlijk een close harmony groep afkomstig uit Utrecht. En die zongen eigenlijk met z'n vieren de doodgewoonste dingen. En dat deden ze in het jaar 1977. En ze hadden er nog de top 5, zeg maar plaats 15 in de hitparades ook nog mee. Met een stukje muziek wat toen zeker niet als popmuziek genoemd mag worden.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Ja, als je dat een beetje verder leest, dan bestond de groep eigenlijk uit twee echtparen. Anton en Beb Kroon en Cor en Beb Versteeg. Ze zongen alle vier. En de mannen die bespeelden dan ook nog een instrument. Ja, en dan krijg je dus een beetje van dit werken dat te bedenken dat ze dan eigenlijk carnavalsnummers gemaakt in het verleden. Goed, Nederlandstalige muziek, dat draaien we dus tot 8:30. En de volgende is er eentje afkomstig van een Justine Palmela, jawel. En die genaamd is Blijf Zoals Je Bent.

0: En dit is dus een plaatje gezongen door Justine Pamelaai. En ja, ik deed er misschien wat denigerend over, maar dat is toch echt wel een zangeres van naam. Want ze zingt eigenlijk al sinds midden jaren 80. En ook heel veel op zeg maar achtergrond van allerlei artiesten. Bijvoorbeeld Gerard Joling, Johnny Carman en G-Race heeft ze meegedaan. Maar ook bijvoorbeeld The Catapult, Rosa King en de rockband van Bert Hering.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Ziekenomroep. Ik bedoel maar. Goed, het is ondertussen weer even tijd voor een stukje muziek uit de hitparade van vandaag. Sander Kwarter. En de trapster van

0: En tegenwoordig gaat er heel veel muziek natuurlijk over. Met name natuurlijk iets uit Spanje. Maar Tijuana, dat ligt volgens mij in Mexico. En daar ging het dus over. Door Sander Kwart, de tapster uit Tijuana.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we gaan nog meer vrolijke muziek doen. Maar deze past ook wel een beetje in het rijtje van Dries Rolfink. Maria Magdalena.

een plaatje afkomstig van Dries Roelvink en Maria Magdalena. En deze Dries Roelvink is tegenwoordig meer bekend om zijn voorkomen natuurlijk. Zeker de gele zwembroek die hij droeg in een reclamefilmpje uit 2007. Als misschien de muziek die hij maakt. Maar hij doet het nog steeds. We gaan even terug in de tijd. En dat met de Silvera's. Twee reebruine ogen.

0: zijn echt van die liedjes uit grootmoeders tijd. Misschien wel de Silvera's en twee reebruine ogen. Goedenavond. En blijf lekker luisteren, want zo direct hebben we natuurlijk onze aandacht voor onze artiest vanavond, Bonnie Tyler. Maar eerst even Rousseau en Mart Hoogkamer. Pak mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: mij. Lekkere vrolijke muziek. En dat van Russo en Mart Hoogkamer. Pak mij.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: Goed, we hebben er nog even eentje voordat we zo direct verder gaan met onze artiesten vanavond. Daarom gaan we even een beetje richting de jaren 80 met de formatie Cadans. De dagen dat ik je vergeet.

En we draaien natuurlijk altijd wel wat Nederlandstalige muziek tussen 8 en half 9 op de maandagavond. En de laatste in dit blokje is afkomstig van Cadans uit de jaren 80. Dagen dat ik je vergeet. Goed, ik kijk naar de klok. Het is ondertussen precies 8:30. Tijd om te beginnen met onze artiesten van de avond. En dat is Bonnie Tyler. Laten we beginnen met een van de hits die ze gehad heeft in een paar jaren terug. A Walking Good Way.

En onze artiest vanavond is dus Bonnie Tyler. En dit keer een nummer uit de 89. I Believe in Your Sweet Love. Bonnie Tyler die kwam uit een gezin met 6 kinderen. Haar vader was mijnwerker. Haar moeder was opera-fan. Deelde haar passie voor muziek en met haar kinderen. Janis Joplin en Tina Turner, dat waren grote voorbeelden. En na in verschillende bands gezeten te hebben en na verschillende artiestennamen te hebben gebruikt, kwam ze uiteindelijk dus uit bij Bonnie Tyler. Want dat is niet haar echte naam. Dat is eigenlijk Kaynor Hopkins. In 1975 nam ze haar eerste liedje op bij een platenmaatschappij met titel My My Honeycomb. Maar dat werd geen succes. Haar tweede single echter, Lost in France. Die toonde echter wel haar vocale kwaliteiten. En ze haalde daar dus de top 10 mee. En later werd ze het zelfs een echte Europese hit. Haar eerste album in 1977 had een bescheiden succes. Maar genoeg om door Europa te toeren. En net voor het album werd uitgebracht, moest ze een knobbeltje op haar stembronde laten wegnemen. En tegen het doktersadvies in sprak ze voor ze genezen was. En hierdoor kreeg ze een schor geluid in haar stem. En dacht dat haar zangcarrière dus helemaal over was. Maar er was eigenlijk niets dan minder waar. Want de volgende single, It's a Hard Day. Ze werd daarop een hele grote hit met haar stem. Ze haalde daar de top 5 mee in Engeland en in Europa en in de Verenigde Staten. Waar ze door verder kon gaan mee te toeren. Nou goed, gaat er een heel verhaal tussendoor. Maar uiteindelijk eindigde ze dus in Faro, want daar woonde ze. En ze onderging daar op 6 mei jongstleden een spoedoperatie vanwege een geperforeerde darm. En waarna ze in coma werd gebracht. En sindsdien bleef ze dus in het ziekenhuis. En daar overleed ze dus onverwacht. Op 8 juli jongstleden. Nou, we hebben het dus over Bonnie Tyler. En haar grootste hit is It's a Heartache.

zong natuurlijk met die schorre stem. Bonnie Tyler en It's a Heartache. En daarmee heeft ze eigenlijk wel haar grootste hit. En als je een beetje kijkt naar de albums die ze door de jaren heeft uitgebracht. Ja, dat zijn eigenlijk de merendeels zijn gewoon verzamelalbums. Goedenavond. Hey, luister altijd naar de Flevo Ziekenomroep. Goed, we gaan dus even een beetje richting de hitparade. Want we zijn aangekomen bij het volgende deel, de Middle of the Road muziekjes. Het is afkomst van Teddy Swims, Wake Up in Reverse.

0: heerlijk nummer en dat afkomstig uit de hitparades van vandaag van Teddy Swims en Break Up in Reverse.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En ik had er ook altijd wel een beetje van om terug te gaan in de tijd. En dit keer naar het jaar 1964. En hoe toepasselijk, een summersong van Chet en Jeremy. Dream.

0: zelfs een nummer van meer dan 60 jaar oud kan nog best heel vrolijk zijn. Een summer song en dat van Chad en Jeremy.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: En over vrolijke muziek gesproken. Soms is zeg maar de kopie nog mooier als het origineel. En dat geldt misschien wel een klein beetje voor het volgende nummer. Wat natuurlijk gezongen wordt door de Common Art, ondersteund door Sarah Jane Morris. Don't leave me this way.

0: En je zou maar zo kunnen gaan zingen, zoals natuurlijk bij de Common Arts. En dat samen met Sarah Jane Morris. Don't Leave Me This Way.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan natuurlijk al een klein beetje richting 9 uur. Maar we hebben natuurlijk nog even tijd voor een hitparadeplaatje uit van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

ondertussen is ze misschien wel een van de rijkste artiesten ooit. Taylor Swift was dat, and I knew it, I knew you. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 9 uur. En tot die tijd heb ik nog één plaatje. En daarvoor gaan we nog even lekker genieten met een oude plaat uit het jaar 1976. Misschien kunt u zich deze ook nog wel herinneren van Elvin Bishop. Fooled Around and Fell in Love. En daarmee zeg ik tot zo. We keren zo direct na 9 uur natuurlijk nog één keer terug met onze artiest van de avond. En dat is nog altijd Bonnie Tyler.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband?

0: Maandag 13 juli van het jaar 2026. En voor de vijfde keer hoor u vanavond onze artiesten vanavond, Bonnie Tyler. En dit keer met het nummer The Total Eclipse of the Heart. En dat natuurlijk omdat ze onverwacht overleden is op 8 juli, jongsleden.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat u erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur. We gaan wat country doen, straks wat klassiek en ook nog wat easy listening. Wat dat betreft, de country muziek is altijd wel een klein beetje een verrassing. En dat komt met name natuurlijk omdat die country muziek altijd heel erg divers is. Er is bijvoorbeeld een nummer gezongen door Chris Kruse.
2: Work hard for a living. Could complain, but no one listens. I've been keeping my misgivings.

0: is dus een nummer afkomstig van Chris Kruse en een van de Rednecks, Cat the Blues.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Misschien is de volgende ook wel zo, van Clay Clearband, Goodbye Old Me.
2: Woken.

0: heerlijke plaatjes toch? Van de Clay Clear Band. Goodbye, Old Me.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Ja, en de volgende is misschien ook wel een hele mooie. Een beetje Bluegrass van de Flatland Cavalry. Gone.

0: En het kenmerken van de bluegrass is natuurlijk wel de viool die er dan in zit. En die was bij deze zeker goed te beluisteren van de Flatland Cavalry. Het nummer Gone.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En de volgende is er ook wel heel erg bijzonder. Een bandje met de naam Magoo. Maar die zingen voor mij een heel stuk a cappella. Ohio Blues. Oh.

0: Wat een lekker plaatje is dit, zeg. Ze komen uit Colorado in Amerika. De band Magoo. En dit is de Ohio Blues.
1: Flevo, zieken omroep.
0: We gaan lekker door met country muziek spelen. Nog even tot aan 9:30. Het is afkomst van Maybelle May. Het nummer wat genaamd is The Spaces Between.

0: heerlijke muziek om van te genieten natuurlijk. Mabel May en The Spaces in Between.
1: Goedenavond.
0: Blijf lekker luisteren, want zo trekken we natuurlijk ook nog aandacht voor klassieke muziek. Maar eerst nog even een stukje country muziek nog tot aan 9:30. En ondertussen ga ik dan even richting de platenkast om een mooi stukje klassiek uit te zoeken. Terwijl u luistert naar het nummer van Ty Myers, die genaamd is Southbound.

zelfs de countrymuziek, daar kun je een beetje van gaan dromen. Time Myers, die zong in ieder geval de Southbound. Maakt in ieder geval tijd wel 9:30 tijd voor onze klassieke muziek. En ik heb dit keer een heel erg bekend stuk opgezocht. Een stuk wat natuurlijk gespeeld wordt op de 1e januari. Wanneer altijd de Wiener Philharmoniker optreedt. En dus ook op de Nederlandse televisie te zien is. En dat spelen ze natuurlijk als sluitstuk altijd aan de Schöne Blaue Donau. En was natuurlijk gecomponeerd door Johann Strauss Jr. En het orkest wordt begeleid door Jannik Nesset Zikoun.

0: Hij duurde dus ruim 9 minuten en ik vond het eigenlijk gewoon een zonde om hem in te korten. En de Wiener Philharmoniker onder leiding van Jannik Nissert-Zegun, die speelde dus een compositie van Johann Strauss Jr., wat natuurlijk altijd gespeeld wordt tijdens het nieuwjaarsconcert, helemaal op het eind. En dan klappen de mensen in de zaal gewoon mee met An der Schöne Blaue Donau.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan ook naar de programma's van Harry Oberendorf. Zit in ieder geval op de zondagmorgen tussen 10 en 12. En buiten natuurlijk dat die mooie stukjes afspeelt, weet hij er ook altijd een heleboel bij te vertellen. Goed, we zijn toegekomen in ons laatste onderdeel. De easy listening muziek. En we gaan een beetje proberen de slaap te vatten. Maar nog niet helemaal in slaap vallen hoor. Want ik ben nog even bezig tot aan 10 uur. Hier is Faith No More. En hun versie van I'm Easy.

0: natuurlijk een mooie uitvoering van Faith No More. En I'm Easy, en dat kennen we natuurlijk origineel van niemand anders dan Lionel Richie.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En dat doen we dus nog even tot aan 10 uur. En dat zijn altijd van die rustige plaatjes. Ja, daar kun je al een beetje op gaan dromen. Misschien kun je als schaapjes gaan tellen. Of misschien denken aan een hele mooie ding in het leven. Ja. De volgende is voor mij afkomstig ergens uit de jaren 80 vandaan en wordt gezongen door Joshua Caddison. Een zogenaamde eendagsvlieg, dat was eens maar nooit meer, wel een hele mooie, genaamd Jesse.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Dat zijn echt een beetje van die mooie nummers. Zoals deze van Joshua Caddison. En hij is geboren in Los Angeles in Amerika. Hij is dus een Amerikaanse zanger en liedjeschrijver. En hij had dus maar één hit. En dat was dus deze, genaamd Jesse.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: En voor de volgende gaan we eens even een stukje terug in de tijd. Want ik heb het al eerder gezegd, daar ook wel een beetje van. Hier zijn de White Plains. And When You Are a King.

0: waren de White Plains uit het jaar 1971. When You Are a King.
1: De beste mix op je radio.
0: Dat is natuurlijk altijd nog de Flevo Ziekenomroep. En we zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening. En voor de volgende blijven we nog even teruggaan in de tijd. En dit keer gaan we naar het jaar 1967 met de Tremolo's. Hier is Silence is Golden.

0: En dat is natuurlijk echt een hele gouden ouwe van de Tremolo's en Silence is Golden. Ander knopje. Wat een beetje laat, zullen we maar even denken. Goed, het is bijna 10 uur. En ik weet, de dames die vinden dit toch altijd helemaal prachtig. De muziek van Tom Jones. Ook daarvoor gaan we weer even terug in de tijd. Naar het jaar 1966 met de Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

hebben nog een hele mooie van Tom Jones en de Green Green Grass of Home. Goed, ik kijk naar de klok. Het moment is vergeten aangekomen om afscheid van u te moeten gaan nemen. Want zo direct na tune gaan we verder met non-stop muziek. Ik wil u heel veel beterschap toewensen. We gaan eruit met de muziek van Shirley Bassey. Never, never, never. Welterusten.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9:00 ochtends en 9:00 avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevoziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden.

0: komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Flevo Gastvrije.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

line up.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Dit is de Flevozieke Omroep op de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.